0: seul, et une dizaine de jours plus tard, des émissions démarrent.
1: En we zijn al een end op dreef. We zijn al vier jaar verder. We zitten in april, mei 1978. En dan ja, zijn we al bijna 1979. Ja, wat is er? Nee, ik neem de boel niet in de maling. Ik ben blij dat u er bent en ik hoop dat u ook dit uur weer afgestemd blijft op Delmare. Lieve John, kom eens even bij mij. Kom eens even bij mij. Okay. Jan en ik staan nu arm in arm. Vertel eens wat tegen die mensen, die allerliefste mensen.
0: C'était les DJ de la Haute Mer, 30e épisode.
2: Oh, maar John is er weer. U heeft mij wel moeten missen, zeker afgelopen 4,5 jaar. Maar goed, ik ben er weer. Tussen 2 en 3 uur in de week zit ik. En dat hoort u wel 100 kilo muziek achter de microfoon. Dat kan niet op.
1: En als Ome John 100 kilo weegt, dan deelt u dat gewoon door 2. En dan heeft u een Astrid de Jager achter de microfoon. 2x Astrid is 1x John Anderson. Maar genoeg geleuter, we gaan door met muziek. We gaan van start met muziek. Eerste plaatje in dit uur. Gisteren heb ik ook al een plaatje van haar gedraaid. Dat is Gila, Bend Me, Shape Me. Campus FM.